ons gebouw, om ons mensen hier veilig te houden. Ons het opdracht gekregen om in die land te blijven van die vader. Voor mijn vrouw en mijn kind zal ik staan, hulp opgeven aan vaders hand. Zelfs die donkerste nacht of die windse geblaf zal ik hier.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

se och stof tot stof aan de begraafplaats toe. Net hoe roep een stem van achter, van oom Willem se procureur. En ja, sy testament moet eerst opgemaakt worden, so wil oom Willem dit moest laat gebeuren. Die begrafenis stoet in Sirus, allemaal tot een murg gestuur. Maar die wetsman hou om bij sy punt, dis wettig en so gaan het gebeuren. En hy hou sy muur die brief omhoog, en lees dat allemaal hoor. Een schokte stilte trek met soos, een veldbrand oor elke boer.

mag het goed gaan met jou. En mag je schapen buggen, jakkels jaag, mag je boeren, silo's bouw. En mag je lusterpomp met water werk, mag je cruiser liggen op brandstof.

Nooit de grond verlaat niet. Laat mij een skadi blij. Geef dat elke hartse vreugde en vrees. Eindelijk nietig wordt voor mij. Paikie ken het. Elke keer het ek gedwaald.

wat jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
1: Ja, Demi Lee Moore natuurlijk, Lely, wat... Ja,
2: mooie stemme.
1: Die twee dames met die mooiste stemme, denk ek natuurlijk, dat is net my opinie. En dan voor dit, sal jy van my wacht, as Shea Burger, sy... Jo. Hy stem is te sterk om aan een mens te
2: behoor. En as jy kyk, hoe, dat, ek sê, toe mama is altyd soos een pakke draak, het is so klein, kleine meisie.
1: Ja.
2: Maar joh, sterk
1: stem. As hy losstryk met hy stem, he, dan vat jy notitie. So, ja, die ons keer baie lekker, baie dankie dat jy ons toelaat, om so vroeg in jou huis in te kom. En, al sit ons net hier in babbel, dis altyd lekker. En een voorreg en een eer, om dit te kan doen, elke liewe saterdagochtend. Dis nou net so voor 7 tyd vir die 7 uur nies.
3: Luister FM Nies.
4: Luister

waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby gaan jou mis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Quentin Lourens en Wiskus Datjes met Roeper in hierdie week se derde posisie op die KI Top 5. In die tweede posisie Skari Kroon met Engele Bo My.
1: Nommer 2.

En dat is geluisterd naar Eurythmics met Love is a Stranger. En net voor het Fat Man met Esmeralda net erop luisteren. Even in jouw lekker luisterstasie met onze rechtstreekse buitenuitzending. Hier bij de Hoenderhok, een slaghuis, zijn eerste verjaarsdag vieringen. Met een potje kooscompetitie wat ook tans onderweg is. Zal vir julle opdaterings geen. Dalk een repliek of twee. Boodskap hiervoor het ons begin met die top 20 aftelling hierdie week. Morgen jylle net een shout-out vir Zelda Terry met haar 60e verjaarsdag. Mag net voorspoed en geluk haar tref. Lief haar oneindig baie kom van Christo af. So Zelda Christo, sy is baie baie lief vir jou en baie geluk met die, nieuwe 50. Sê, 50, wel 60 is die nieuwe 50, sê. So geniet het, maak jy wees daarvan en mag goedheid en guns net vir jou manifesteer. As jy ook op verjaarsdag wens het, vandag stuur het vir my deur. 082-333-667 standaard data tariewe geld op jou WhatsApp lyn. En van die week se top 20 samenvatting, een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uitreed treffer beteken. L snitte beweeg opwaarts en 8 snitte beweeg afwaarts en ons geen snitte wat onveranderd bly nie. So, een nuwe toetrede, 11 snitte beweeg op en 8 snitte beweeg af. Ons uitreetreffer ongelukkig op die top 20 hierdie week is Danny Smoke met Monica.

0: dit is ons uittreetreffer van deze week op die 20, op die top 20. Dis het ons nou een vakante posisie en dit word in die 20ste posisie gevul deur Zaan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Nummer 20. Jy beklei

0: top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM 90.6.

0: En in die week se agste posisie, Roan de Toy, mate, dit sal lekker wees, dankie. 6 plekke afgeweer van laas week se tweede posisie. Boodskap wat hier kom en sê, goeiemorgen allemaal betrokken by Luister FM, geniet die vrolijke dag saam met allemaal. Dan aan een speciale Wendy, een verjaarsdag van 8-4, Max en gesin onvoorwaardelike liefde. Van Sandra. So baie geluk daar so Wendy met jou verjaarsdag vandag, mag daar nog vele meer vir jou wees. In die week se 7e posisie op die Luister FM top 20 het ons vir Jan Blom wat 5 plekke ook afbeweeg met sy treffer Beautiful Jy.
1: Nommer 7.

0: als geld.
1: En hier week zijn vierde positie, de Waiters en Dassie en Robbie Wessels. Wat vijf plekken op Skype met Koop voor jou een bakkie.
2: En Koop voor jou een bakkie. Zodat je was in kaart.
1: En hierdie week se derde posisie Irene Louise van Wyk wat twee plekke afweeg van laas week se eerste posisie met Sal jy, wil jy.
3: Nummer 3.

Dis Rudy en Corlia, getiteld CMU. Het ek een verrassing vir jou. Weet jy wat, Willie? Ah, jy word in de trein, hè? Is die trein naar Pretoria toe, hè? Trein naar Veld tevrede, the bet.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
2: Jason Giscard.

0: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Dis sommer die een en enigste John Dirker.

0: Brian Hyland. Ik hoop je daar een keer geniet. Hi John, dank je voor een mooie muziek. Happy birthday, Niels. Ja, ik heb nou juist voor mijn stemnota ook gestuur. En baie dank je. Ik is zeker af van hij luister. Hi, my Daryl Pitt, lief jou. Lief jou, John. Zal je van mij iets speel van El Martino? Fascination. Baie dankie, John. Mooi rui huis toe, asseblief. Henny en Bokkie. Hi, Henny en Bokkie. Lekker om van julle te kan hoor vanmiddag. Ek sal kyk of die specifieke snit beskikbaar is vanmiddag. Anders is sal ek een ander snit van hom kan laai. Baie dankie vir mooi muziek. Enige mooi liekie. Ek geniet julle muziek, so terwijl ek in die huis besig is. Een mooi Jesus dagie. Baie dankie. Selfe vir jou. Hallo John, speel asseblief vir my Dancing in Night Away. Steve Hofmeyer van Nella, dankie. Muziek is mooi. Dankie Nella. Hi John, wil net sê vir Ronnie en Louise Marshall. Was wat die saterdag van Dani. Middag John, baie dankie vir die kwijkprogram en muziek, prachtige muziek. As ek een boorkie om my nek moes dra. So daarop gestaan het gratis drukkies. Gratis drukkies. Daar is so baie mense wat net een drukkie nodig het. Lekker middag verder. Ja, ek stem volkome saam met jou. Nou, kom ons hoor wat sê Tian.
1: Hoi, goeiemiddag allemaal. Kan ek asseblief een versoekie kry daar van my pa Teens en Jeffries? Speel asseblief om Swart Kop Moend van Tian van Jaybay. Steek so lang die vier aan dat. Ek is sterk op pad. Na lang week op die pad. Ons is op pad huis toe. Grijs so lang die vier recht, ou toppie. Sien jy later.
0: Ja, ek doe dit graag. Geniet dit, manne.

0: gedrukt. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2400.

0: Ja, ek hoop jou kuit is nou lekker opgewarm met daai een. Is Andre Gerard daar met misvloer vastrap net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om deel tot en met so voor 6 vanavond. Ons gaan lekker saam kuier, natuurlik lekker boeremusiek wat voorlief jou in die eerste uur natuurlik. Dan so van 4 kant af, gaan skop ons oor na die country uur toe julle. Oeh, lekker tye. Nou, as julle hou van country muziek, moet jy natuurlijk inskakel môre tussen 12 en 3 op Chantal Bosch program en is natuurlijk die country hardklop. Een bekroonde program gram natuurlijk, en sy het ook hierdie jaar sy weer genomineer vir a Country Award julle, so julle moet definitief, ek gaan julle nou bietjie vertel, hoe gaan julle maak om daai stemme in te kry vir daai program ook, so en dan kat ons Chantal aan jy nou weer vir ons huis toe bring, nee, hierdie jaar. Lekker tye, so julle moet ingeskakel bly hier op jou lekker luisterstasie, so in die laaste uur, dan gaan ons een bietjie na ons sekulare uur toe, en dan gaan ek vir jou lekker mengelmoeskardoes ook saambring, so bly ingeskakel, ietsie van allemaal, vandag weer hier op Live Skyf met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM.
1: Die beste boeremusiek, so na jou smaak. Net hier op Live Skyf met die Kuif.
2: Luister FM.

0: net hier op Luyskyf met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lyfskuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ons wens net die uitloptreffer Pussycat Haas met Mississippi. Beweeg nou oor na die sekulare uur toe hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Saam met my Rian Strydom. Ek kuier saam toe tot om net so voor 6 vanaand.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

dat ik nou verloor, Pity voort mij alweer. Het piergeen die had gestopt om babbelaars te beheersen.

0: Luister FM.
1: Welkom terug hierso by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het pas geluister daarso na die piesangskille Diepsee Duiker. Dion Groot net voordat met Wyn, Lily Golding daar met Love Me Like You Do. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie Luister FM saam met my Rian Strydom, met so skuins voor 6, wanneer ons dan regstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko reg staan om vir Daniel in te staan vanaand hier op jou lekker luisterstasie. Vir nou, hier is ons Irene Louise van Wyk met daai tipe dans.

0: Ik smaak goed duk stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom eens raak gekuis. Are you wijs?
1: Ja, want daar jij hier die kant gelopen hebt? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

0: met vreemde waren. Johan, ik heb de plissie met Ska Roomba. En Riek is nou met een lekker ou Jan daar geweest. Ons kyk na die boodskappe weer eens wat deurgekom het. Ek sien nou is nog weer 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ongelukkig kan ek hulle nie speel nie, so as dit iets anders, as jy vir my het kan tik, dan kan ek het dan vir jou so uitlees ook. Een boodskap wat sê, naand Lollos is Doopie van Sherwood, welkom in ons huis, ou mater. Een braai is nie een braai sonder aardappelslaai nie, dit is waar. Oeh, my tannie Rolien, sy kon die beste aardappelslaai gemaakt het. Is daarom lekker daai. Een boodskap is wat sê, goeie naand, net een boodskap vir my Nederlandse familie. Elmerie en Wijnand, geniet julle type SA braai. Hulle luister al die pad van Nederland af na die beste radiostasie. Nou, baie, baie dankie julle dat julle ingeskakel is weer eens al die pad van Nederland. Dit klink net fenomenaal. Nou, ek wonder, is dit dieselfde familie of is dit die tweede familie wat in Nederland is? Een boodskap ook is wat sê, braai is nie een braai sonder een braai brooikie nie. En dit kom nou van Cedric, baie dankie Cedric. Een boodskap wat sê, goeie naand, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi na my kyk, na Jip vervanging. Al het jy self seer, lief jou baie lief, jou vrou Lizette. Nou dit klink soos een baie, baie mooi verhouding, waar jy so my na mekaar kyk. Dis hoe dit vir altyd moet wees. Een boodskap wat sê, braai is nie een braai, as Lollos nie in die achtergrond op die radio is nie. Nou maar, nee, jy laat my kop swel. Baie, baie dankie daarvoor, wat deur het. Een braai is nie een braai sonder jylle stik steak en mushrooms nie. Dis al wat ek gaan sê. Een boodskap is wat sê, hey, dis van Karina af, en sy sê sonder die sout nie, die M-sout nie. So baie, baie dankie daarvoor, Karina. Een boodskap is wat sê, Oma Loma se bladjang. Nou ek dink ek moet een bykie van die kry, jy moet het vir my stuur hier so al die pad na Amerika toe, en dan kyk ons, want ek seker of van bladjang, of vooral op een braaibroekie. Ek dink dis die verkeerdste topic wat ek ooit kon gekies het, en nou raak ek net honger. Een boodskap ook hierso, wat sê naand Lollos, wat een verrassing ons is. Ons hier sien uit na jou program. Ons bure Werner en Ronel en David en Alyssa braai by ons regte plaas braai. Dankie dat jy al saam met ons keier op een legend omroepers uitsaai. Liefde, Lollos, Margaret en Sarel. Hey, Sarel Seernoster! Natuurlijk, hoe kan ek vergeet? Bye bye, dankie dat jy ingeskakel is. Is lekker om weer van jy te hoor. En dankie dat jy die boodskap ingesteer het, en dankie vir die compliment, man. Een boodskap is wat ek sê, hi Lollos, lekker om jou stem te hoor in die spot, gooi rooi speel asjeblief vir my, Scallywags, I know you're scared, een braai is nie een braai sonder een chop en een aura sien nie, en dit kom daar van Louise, baie dankie Louise vir die enigie ook. Nog een laatste enigie vir nou, ons gaan nog so twee lees, enigie wat sê, Lollos, een braai is nie een braai sonder een pap en saus of een heerlijke braai broekie nie, en natuurlijk een glaasje in die hand, dit kom van Ronel uit Pretoria. Nou, ek moet vir jou sê, ek sal nooit vergeet, daar was een keer, het my ma, het is jare terug, het my ma so een braai slaai gemaakt, of het is een braai pap. My tannie Thelma, ek moet haar naam sê, en sy sal nie omgee nie, sy het dit gaan opskep saam met die pudding, en nie saam met die braai vlees nie, want sy het gedink dit is een nagereg. Dit was net vir ons heerlik, en ek sal nooit daarvan vergeet ook nie. Een boodskap is wat sê, goeie naand Lorenko, kan jy asjeblief my dochter Joanita, sal jy, wil jy speel asjeblief? Sy is vandag 11 jaar oud, sy is mal oor Irene se liedjie van haar pa Koos. Of dalk is jy's moeilikheid van bliksemstraal, asjeblief dalk een Michael Jackson nommerkie asjeblief. Nou ek sal definitief een Michael Jackson nommerkie kan speel en ek sal dit vir jou dan ook daar laai. Onthou ook as jy liedjies deurstuur, ek gaan kyk as dit beskikbaar is op die speellys, dan gaan ek dit vir jou laai. En verkieslik so opgewek en vrolik vir al vir die eerste 2 ure van die program, laat ons dit lekker aan die gang kan hou met al die braaierij wat aangaan. Maar nou ja, stuur vir my deur watter item, of wat nodig jy, het hoef jy item te wees, wat denk jy is nodig by een braai, wat kan jy nie sonder braai nie, jy kan dit vir my laat weet op 082-333-667 en dan onthou jy dat standaard datatarieve ook dan daar geld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: When you talk about the chocolate, I think about something that's flat.

En het wens voor jou september op je vensterbank mag geluk in zee voor je leven rank. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien van die plek waar je losgeert zal we altijd bij mij.

venster jou lelies, altijd langs jou pad. En ik wens dat die schemer net zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kan een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij op

place. Da ben ik kon zees, da ben ik kon zees. Achter die baan hees, raak ons gekees. Da ben ik kon zees. Pretty Mariah, send you a wire. Come up to my kaya, my pretty Mariah. Pretty Mariah, winkie wat weida. Gooi ons een draaida, bij pretty Mariah.

reisiger na niks. Strandloper kind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak, om my tot halfpad te

kyk maar uit. Dis nie jou besluit hoe die eerglas val en die sand loop uit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.